Aleluya, mujer, visita navanta nachi lo que él es. No hay otro como él. Sí que navanam sabat bistra. Ik is Balkan, het is namelijk een kwente gebied. De kwente bij ons zien esta noche. Toen zag ik es. Is dat kunst daar bij, als het Nederlands nog zien op natuur.

0: Dag met God dat het dak af. Mekke kink wind kink se. Mekke kink wind kink se. Dag met God dat het dag af.
1: Mag ik een kort gezegd? Mag ik een kort gezegd?